skip that lipstick. Don't explain.

explain. You're my joy and pain, my life's your

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Drum Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Vlaardingen-Oost is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
1: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
2: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
0: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
1: Jazeker, houden wij het vol.
2: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden. Ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Generation of the Groove. Generation of the Groove.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een Gouda stad.
1: Was an early morning yesterday.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarszand.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Alwe Start. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.
5: Yes.
7: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.
8: Nou, folks, it's showtime.
9: Goedenavond.

0: De bekende baslijn die het hem doet in deze plaat, later nog een keer gebruikt door Will Smith in Miami. Het origineel is deze van The Whispers en The Beat Goes On en die komt uit 1980.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Ja, het is wel een snikheide editie vandaag. Het is behoorlijk warm nog steeds buiten. Dus als je luistert, beweeg niet te veel en laat gewoon lekker de muziek tot je komen. Dat doen wij gewoon via de radio. We brengen een uur lang de muziek naar je toe met verkoelende plaatjes uit vroegere tijden. Muziek van nu, maar ook muziek van de toekomst. Het komt allemaal voorbij in dit programma. En dit is toch wel een van de meest zomerse plaatjes van dit moment. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. I'm gonna...

Ja, past wel een beetje bij het weer hoor, deze. Het is een echte zomerse plaat. Het is vorig jaar overal uitgebracht. Maar nu wordt hij eigenlijk pas een beetje opgepakt, althans in ons land. Deze van Jonas Blue en Malieve. You're the Edge of Desire. Hier in Listen to the Music. Op Gouwenstad Radio. Lekker veel verkoelende plaatjes voor jou. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Take-

Misschien wel net een tikje beter dan het origineel. Het origineel is ook zeker de moeite waard. Dat is van Seals & Crofts. En dit is de uitvoering van de Isley Brothers. Summer Breeze hoorde je hier in de Golden Oldies Revival. Zometeen is het tijd voor Leg de Link. Eerst Nick Kershaw en I Won't Let the Sun

0: Dick Earshaw, I won't let the sun go down on me.
1: Listen to the music.
0: De Riddle was ook zo lekker van hem, hè? En wouldn't it be good? Muziek van Dick Earshaw dus, die we draaiden zojuist in Listen to the Music. Het is nu tijd voor iets anders, namelijk twee platen achter elkaar. En die hebben op een of andere manier iets met elkaar te maken. Er is een bepaald verband te ontdekken tussen de komende nummers die je nu gaat horen op de radio. Aan jou de taak dus om te kijken of jij kan ontdekken wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Ja, het is er wel weer voor, hoor. Nu zeker met deze hete temperaturen. Lekker duik nemen in de zee. Dat kan natuurlijk in Zandvoort bijvoorbeeld, in Noord-Holland. Het kan natuurlijk ook aan de Zeeuwse kust bij Zoutenlanden. Kortom, twee keer een mooie kustplaats bezongen in een plaat. Als eerste hoorde je Bluff en Gij Carnaert. En daarna hoorde je de Pasadena Dream Band. En Zandvoort als tweede in deze link die we vandaag legden hier in Listen to the Music. En als je nou ook een keer een leuke suggestie hebt voor dit onderdeel, dan kun je die altijd eventjes mailen. Dat kan naar listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl. Dit is Another and 50 for Ultra and Talk to You.

Hij is niet weg te denken van de radio hoor. Je hoort hem echt bijna overal wel. Deze van Another in 54 Ultra, Talk to You. Zo ook natuurlijk hier bij Gouden Stad Radio. Wij draaien ook de nieuwste muziek en ook de oude plaatjes. Zoals deze van Aswad. Next to You was een groot hit van hun in de jaren 90. Maar het begon eigenlijk allemaal in de jaren 80 met deze Don't Turn Around.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
5: Gouwestad Radio.
6: 100% jouw muziek.

Ja, alsof er een luchtalarm afgaat als zij zingt, hè, die Jocelyn Brown. Raul Orellana, dat deed ze deze plaat mee. En dat was de Gypsy Rhythm. Deze plaat. We gaan weer de archieven in. We gaan weer op zoek naar de platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. Nou, we hebben er behoorlijk wat voor je liggen, ook hier in de kelders van Gouwestad Radio. En zo af en toe halen we weer een plaatje eruit die wat meer aandacht zou moeten krijgen. Nou, vandaag doen we dat met een plaat uit het jaar 1990. Een plaat die een beetje een mix is van R&B, van ambient en van een beetje van die chill-out muziek uit het begin van de jaren 90. Dat had je destijds wel veel. De groep heet Innocence. Ze komen uit Engeland en daar hadden ze een top 10 notering met de plaat die je nu gaat horen. In ons land heeft hij ook de top 40 wel gehaald, maar bleef die steken op nummer 30. Werd wel veel gedraaid op de radio. En terecht, want ik vind het een lekker nummer.

Deze muziek hoor je heel veel aan het begin van de 90s. Het is muziek à la Bomb the Bass en The Chimes. Had ook een beetje van dit soort muziek. Misschien kennen die artiesten nog wel. En dit was ook zo'n bandje. Innocence. En dat was de vergeten plaat van vandaag. Die heet Natural Thing. Gaan we ook toevoegen aan de lijst. En die kun je vinden in Spotify. Zoek daar even op De Vergeten Plaat. En dan vind je dus ook deze mooie daaraan toegevoegd.

De Rolling Stones zijn er gelukkig nog steeds en ze maken ook nog prachtige muziek in de stars van het album wat binnenkort aankomt, het album Foreign Tongues. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat klinken. Dit was muziek van Matt Bianco uit de jaren 80. Whose Side Are You On? Shanna Spyro is dit. Dit is nieuwe muziek op de radio in Listen to the Music, Material Lover.

0: Dit is nieuwe muziek, ook weer die muziek met die oude ziel daarin. Hè. Het is Shanna Spyro die hoort Material Lover. Echt een hele fijne nieuwe plaat die we draaiden. Zo bijna aan het einde van de uitzending. Ik heb er nog eentje voor je, dat is de afsluiter van vandaag. We sluiten een beetje ook laid back af. Met een mix vandaag gemaakt door niemand minder dan onze eigen Nederlandse Ben Liebrand. Ain't No Sunshine van Bill Withers. Die nam die onder handen, dat deed hij in de jaren 90. Dat leverde een hele fijne remix op. Die je nu hoort als laatste in deze uitzending. De Eclipse remix van Ain't No Sunshine. Dit is Bill Withers. Tot slot. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Remix. Listen to the remix.
2: Mixing it up.
3: De leukste muziekmix hoor je hier.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
0: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio.

0: Goedenavond, deze gang Allekwart, aflevering 1398 van vrijdag 26 juni 2026 werd afgetrapt door de Taps met het nummer Who's Gonna Love You Now. Een single die deze week verscheen en die een opwarmertje is voor de plaat Hard Life die op 11 september gaat verschijnen. Deze Welsh band staat bekend als een indie rock band. Ze hebben al een aantal best wel leuke singeltjes uitgebracht, sommige ook wat minder. Dus ik ben heel benieuwd hoe de plaat gaat door die dus 11 september uitkomt onder de naam Hard Life. Maar dit was dus die eerste single, Who's Gonna Love You Now. Deze uitzending staat voor het grootste gedeelte in het teken van het interview dat ik had met Lisa, de zangeres van Pom, naar aanleiding van de nieuwe plaat die vorige maand verschenen is. En die plaat die heette Enlightened Baby. En we gaan dus nu luisteren naar een interview dat ik 3 weken geleden met haar had op een gezellig terrasje in Haarlem. De eerste vraag die ik stelde van, hoe was het release optreden eigenlijk?
1: Heel leuk. Het was echt heel leuk. Het was heel speciaal. Ook wel spannend om weer zo te spelen. Heel lang niet gespeeld. Maar het was echt heel leuk. Er waren heel veel mensen die we kennen, maar ook gewoon mensen die komen kijken natuurlijk. En ook zo eerste clubtour met nieuwe gitaristen. Dus dat was ook heel leuk.
2: Ja. Want je hebt een nieuwe gitarist inderdaad. Dus,
1: ja.
2: Dat was de ander die Joy had er niet zo zin meer in.
1: Ja. Nee, hij wou gewoon niet meer echt. De muziek maken vond hij gewoon niet meer zo leuk. En toen is hij heel lang gebleven omdat hij het heel leuk vond met ons. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk altijd gewoon vrienden blijven doen. Of je niet iets doen waar je geen zin in hebt.
2: Nee, precies erom.
1: Dus uiteindelijk hebben we besloten dat het gewoon, dat het beter ook voor hem is.
2: Ja.
1: Omdat, ja, als je er niet blij van wordt, waarom doe je het dan, zeg maar?
2: Ja, precies, ja. Zeg maar, was ook een beetje obstiperend wat betreft de creativiteit, zeg maar? Dat hij eigenlijk niet zo zin meer had?
1: Ja, je gaat gewoon minder schrijven. Ook omdat Joy in het begin echt heel veel heeft geschreven. Ja. Hij echt van het eerste album is grotendeels de demo's van hem. Ja. Dus dan opeens ben je van, oh ja, wacht, dan moet je daar ook op aanpassen. En toen hij er nog was, zijn we ook begonnen al met dit album. Maar uiteindelijk hebben we het dus wel met Kiki afgemaakt.
2: Ja, precies. Ja. Met Kiki natuurlijk een andere energie, andere flow. Welke invloed heeft dat dan gehad?
1: Ik denk ook wel omdat Kiki weer naar andere muziek luistert. Dus die is echt zo lekker weer die emo muziek, wat ik ook wel heb. En ze is een stuk jonger.
2: Mm-hmm.
1: Of net zoals mij, een stuk jonger dan de rest. En ook weer een vrouw erbij. Dus dat is ook wel echt heel leuk. Om een soort van extra energie, een soort van nieuw. Ze is ook lekker druk. Dus dat, ja. Ook een andere kijk op de nummers, omdat ze er in het begin nooit bij heeft gezeten. Dus je krijgt een hele nieuwe muzikale invloed opeens.
2: Dat heeft wel ook invloed gehad op de manier waarop de nummers uitgewerkt zijn uiteindelijk?
1: Ja, en ook omdat zij heel veel vocalen doet.
2: Ja.
1: Dus er zijn heel veel koortjes op de plaat en dat is ook omdat zij zingt dat ook allemaal mee.
2: Ja, ja. Ja, als ik naar die plaat luister, heb ik het idee dat hij wat poppier en wat rustiger is, klopt dat?
1: Ja, hij is een stuk poppier. Ja.
2: Maar ook iets rustiger ergens, heb ik het idee.
1: Ja, ik denk dat het er ook wel snel bij komt kijken. Dat je niet zo hard weer gaat schreeuwen.
2: Nee, precies. Komt ook, het werd een coming of age plaat genoemd. Heeft het daar ook mee te maken? Of,
1: Nee, ik denk dat wel ook. Ik luister ook best wel van de popmuziek. En is ook geproduceerd door onze eigen gitarist, Luc. Die is ook wel echt een popfan. En we zijn natuurlijk ook wat meer elektronisch gegaan.
2: Ja.
1: Dus zo is dat uiteindelijk, denk ik, een soort van samengekomen. Ja. En toen was van, ja, het is wel echt meer een poppy sound.
2: En dat is gewoon, bij het schrijven was dat jullie wat gas terugnamen en wat meer poppy die kant uit gingen.
1: Ja, gewoon ook meer, omdat we dus nu, Luc schreef heel veel van de demo's, dus dat is weer ook een hele andere basis die we hebben aangepakt. En die zang is ook heel meer, ik voelde me echt een popartiest terwijl ik het aan het schrijven was, want we hebben een half jaar erover gedaan. Allemaal kleine sessies, alle tekst aan, van alles heel erg. Een soort van per detail doen, terwijl we voor die eerste nummers hebben dat gewoon in de repetitieruimte geschreven en nu iets meer uitgepluist.

0: Ik las ook dat deze plaat eigenlijk zeg maar de aanleiding was het overlijden van je vader.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk is de plaat gewoon die zeg maar meer gaat over de dingen die jou, dus mijn plaats, de dingen die jou wat meer afleiding gaven van het proces.
1: Ja, ja, want ik wil het nooit soort van, ik vind afleiding altijd zo'n moeilijk woord, omdat ja. ik niet ben van wegtrekken van je emoties,
0: nee.
1: omdat ik vind dat heel belangrijk. Maar het was ook meer om, ik voelde en verdriet en rouw en ik was boos, maar ik wou ook soms me blij voelen. En ja. dan helpt het om nummers te schrijven die ook een beetje blij klinken. Soms er van emotie op te wekken. En het is ook soms fijn om, als je je niet boos kan voelen, om dan boze nummers te gaan schrijven, zodat het er een soort van uitkomt.
0: Ja.
1: En ik was gewoon veel aan het praten met de mensen om me heen en dan ga je ook meer over hun schrijven. En ook omdat het, ik denk dat het iets is waar ik nog niet helemaal bij kan voor mezelf qua woorden. Ik kan het heel erg, dat rouw kan ik heel erg voelen, maar ik kan nog niet echt beschrijven hoe dat allemaal is. Dus nee. uiteindelijk is dat niet die plaat geworden.
0: Maar had je eigenlijk in het begin wel de intentie om daar meer over te schrijven als voor rouw? Of?
1: Ja, ik dacht dit gaat een hele verdrietige plaat worden. Dit wordt een soort extra emo, maar toen gebeurde dat niet. Want ik kan ook niet, soms hoor ik nummers en dan wil, of altijd als ik schrijf, dan hoor ik het nummer en dan denk ik, dit is waar dit nummer over gaat. Dus ik kan het ook niet echt forceren of zo.
0: Nee.
1: Het komt echt tot me. Dus ik was niet zo van, ik moet al deze rauwe nummers gaan schrijven. En dan kwam het er dus nog niet uit, dus ik denk dat het nog niet tijd daarvoor was op dat moment.
0: Nee, precies. Nee. Dus jij schrijft meer intuïtief, jij begint ervan met iets op te schrijven en dan krijg je daar een bepaald gevoel bij en dan ga je dat op die manier uitwerken.
1: Is dat... Het is meer dat de rest echt al demo's heeft. Ze heeft al akkoorden, drums, licht. Soms bijna al een heel nummer, soms niet. En dan hoor ik dat en dan krijg ik daar een gevoel bij. En dan ga ik schrijven.
0: Ja, en, dus... dat kan over van alles gaan.
1: Ja, ja, en deze plaat hadden we 60 demo's. Daar zijn natuurlijk uiteindelijk maar 20 of zo van verder uitgeschreven. Maar dan, ja, ik ga dat dan gewoon luisteren. En dan krijg ik een soort... Ja, dan voelt een nummer alsof het iets moet zijn en dan wordt dat het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En het onderwerp dat komt dan op dat moment op of dat komt later?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik ben, ja. Ik krijg een soort van kleur en een vorm en een energie en dan komt het eruit.
0: Ja, precies.
1: Het is heel onvoorspelbaar. Soms weet je dat de rest is van, oh Lisa, kun je maar meer schrijven? Maar dan denk je van, nee, moet tot me komen. Ja. Ja, waarom vind je deze demo niet leuk? Ja, omdat ik voel er niks bij. Maar waarom? Zo van, ik kan het niet uitleggen.
0: Nee, precies. Nee, precies. Ik weet ook wel eens dat je in het begin een gevoel hebt en dat nummer begint te schrijven dat het uiteindelijk een totaal andere kant uitgaat.
1: Ja, want ik vond bijvoorbeeld Rover, dat is onze tweede single, vond ik echt vreselijk.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een vreselijk nummer. En Luc bleef dat maar, ons dus bleef maar zo. Nee, we gaan het doen, we gaan het doen. En ik zo, nee, ik wil het niet, ik wil het niet. En toen uiteindelijk liet hij een opname horen, toen dacht ik, oh, het is best wel leuk eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen hebben we hem uitgeschreven en nu ben ik er heel blij mee.
0: Ja.
1: Dus het kan ook wel wisselen.
0: Ja.
1: En ik kan ook wel soms te koppig zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat geeft wel aardig wat positief uurwerk in de oefenruimte soms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zijn ook allemaal wel erg... Nou, ik zou niet zeggen, we zijn heel comfortabel met elkaar. Omdat we elkaar al zo lang kennen, dat het echt alsof je familie bent. Dus we kunnen wel echt naar elkaar vuren. En dan is het oké daarna, maar de meningen die worden altijd uitgesproken.
0: Is dat belangrijk?
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat we zijn gewoon allemaal direct. En het zit gewoon in ons om dat te doen, denk ik. En je wilt ook gewoon je zegje hebben. Het is dan zo moeilijk soms, denk ik, omdat we toch allemaal... Het is leuk dat we allemaal een andere smaak hebben, maar daardoor is ook niet altijd iedereen het met alles eens.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar dat is ook het proces van samenwerken natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, hoe gaat dat? Ik bedoel, ze zeggen de ene is een black metal fan, de andere is een Cure fan, de derde die houdt van klassieke muziek. Hoe breng je dat samen?
1: Ja, dat komt op een manier. Zo van, ik denk dat dat ook toevoegt aan hoe de plaat nu klinkt. Want onze drummer, die is bijvoorbeeld, die houdt helemaal niet van gitaarmuziek eigenlijk.
0: Nee.
1: Hij luistert heel veel naar klassieke R&B en naar hiphop.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk is dat waar hij naar luistert. Hij, en hij is dus ook veel met drumcomputers bezig.
0: Ja.
1: Dus daardoor kwamen er nu meer elektronische drums in. En ik denk dat het gewoon iedereen zijn toevoeging is van wat ze leuk vinden, wat de nummers heel erg maken.
0: Ja.
1: Omdat we ook nooit dus een idee hebben hoe de nummers gaan klinken. Het is gewoon, jij vindt dit, jij vindt dit doen en dan komt eruit. Dat is het een beetje.
0: Precies, je hebt een melodie en je hebt stukken tekst en jij moet dat dan weer gewoon meer voor elkaar krijgen.
1: Ja, en iedereen doet het uit zijn eigen inspiratie.

0: Wat is van jou qua tekstschrijven inspiratie?
1: Zo, van alles. Ik denk ook heel veel, ik doe het al heel lang. Dus dat is wel echt zo de oefening baart kunst. En ik ben heel kritisch. Ik zei, daarom zou ik nooit die 60 demo's afmaken, omdat ik ga alleen eens opschrijven wat ik leuk vind.
0: Ja.
1: En heel veel gewoon andere muzikanten, hoe zij teksten schrijven, wat voor soorten nummers, waar gaat het over, hoe schrijf je een verhaal. En dan ook grotendeels gewoon mijn eigen gedachten.
0: Ja, precies.
1: Maar ik vind bijvoorbeeld Lord en Mitski, maar ook bijvoorbeeld popvrouwen zoals Olivia Rodrigo, dat vind ik gewoon hele leuke tekstschrijvers, omdat je kan zoveel vertellen in zo'n korte tijd en dan match je het bij de melodielijn en dan rijmt het. En dan voelen mensen er ook nog iets bij. En hoe sommige artiesten dan op hun manier dat schrijven, dat is zo cool en daar haal je altijd wel iets van. Ja. Zoals ook voor deze plaat. Luister, ik ben ook wel echt de persoon die gewoon naar 3 albums luistert voor een heel jaar en dat is het. En toen was ik daarmee bezig en toen dacht ik, god, ik moet wel echt weer even inspiratie opdoen, want ik ben gewoon, het werkt niet, zeg maar. Dus toen ben ik weer naar heel veel verschillende artiesten gaan luisteren om een soort van weer met andere soorten, want ik ook was alleen maar naar het album van Sabrina Carpenter aan het luisteren.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dat is heel leuk, maar dan ga ik niet geïnspireerd van worden, want dit doe ik al een half jaar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En ze staat ook net iets verder af van het geluid van Tom dan.
1: Ja, en het is leuk juist denk ik om naar zoveel verschillende soorten zang en artiesten te luisteren. En dat helpt dan in die inspiratie. Gewoon van alles wat. Niet alleen maar dezelfde plaat.
0: Nee, precies. Ja. Nou goed, dan heb je inspiratie. Daar maak ik dan een idee van. Komt wel eens een oefen uit het restje. Zegt ze van, what the fuck, wat is dit?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Het is altijd wel, ik denk dat alle input wordt gewaardeerd.
0: Ja,
1: ja.
0: Precies. Ja.
1: Wat je ook, zolang je iets doet. Het wordt minder gewaardeerd als ik heel lang zo ben van, oh ja, ik voel het niet. Ik heb er geen zin in. Of ik heb er altijd zin in, maar soms komt het er gewoon niet uit.
0: Nee.
1: Maar alle input is gewaardeerd en het is ook wel weer leuk, vinden we, om iets anders te doen en iets nieuws te maken. Ik zit na te denken of ik op zangles. Ik zit te twijfelen tussen echt zo screamo en leren grunten of klassiek.
0: Ja.
1: Om een soort van weer iets anders erin te doen. Dan kijken of het toepast bij de muziek, maar het is wel leuk.
0: Waarom niet allebei?
1: Ja, oh, duur. En tijd.
0: Ja.
1: Dus ja, of ik moet 1 docent vinden die 1 klassiek en grunt geeft en dan dat kunnen combineren, maar 1 skill voor nu is goed.
0: Klassiek grunt, ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
1: Ja, dat krijg je echt. Ik krijg dan helemaal zo van die Scandinavische metal vibes. Dat het zo, weet je wel, zo van die beetje religieuze metal.
0: Ja, precies, ja. Jullie werken wel een soort van organisch, dus iets hebben van oké, jullie luisteren naar elkaar, luisteren naar elkaars feedback en dan
1: ja,
0: neem daar dingen van mee. Of ja, precies, ja, van leuk, maar ik denk er anders over.
1: Ja, ja. Het is wel echt, het gaat gewoon. We denken er ook niet heel veel over na, maar we gaan gewoon schrijven en dan komt er weer iets. Of niks.
0: Ja.
1: En we hebben nu ook weer heel veel zin om te schrijven. Dat gaan we doen als de tour voorbij is. We gaan weer lekker met Sander de studio in. Lekker schrijven. Daar heb ik ook wel echt zin in.
0: Ja.
1: De rest heeft er al, ze zijn als het goed is wel weer demo's aan het maken. Dus meteen heb ik er weer 60.
0: Of 80.
1: Ja, je weet nog. Want nu hebben ze best wel nog even tijd. Want de vorige keer zijn we begonnen in mei. Toen waren zij klaar in september. En toen heb ik nog tot en met januari opgenomen.
0: Ja.
1: Dus het is best wel snel gegaan eigenlijk met die plaat.
0: Ja, precies, ja. Ja, want wat is het verschil tussen deze plaat en de vorige plaat, afgezien van het feit dat de gitarist opgenomen heeft?
1: Ja, ik denk ook echt de sound, dus meer de bassint, elektronische drums. Veel meer gedaan met zang, dus met koortjes en met hoe de melodielijnen zijn uitgedacht. Het voelt ook gewoon alsof we hebben geleerd van de eerste plaat.
0: Ja.
1: Dus je merkt gewoon, ik vind het een... Ze hebben allebei iets speciaals, maar ik vind dit op zich een betere plaat, omdat het voelt alsof we beter worden in het schrijven. Of er komen grappigere dingen uit.
0: Ja.
1: En het is dus ook wel gewoon iets volwassener, denk ik. Ook in de manier waarop er wordt geschreven, maar ook waar het over gaat. De eerste plaat ging over toen ik puber was. En nu gaat het over iedereen en alles.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Ja.
0: Ja. En heel vaak heb ik het idee dat de eerste plaat is eigenlijk ontstaan uit gewoon een enorme pool aan nummers. En dan kies je dan het beste uit en dat wordt dan zeg maar een soort plaat.
1: Ja.
0: Is dat ook, was dat ook een beetje het geval? Of heb je...
1: Nee, want we hebben daarvoor dus ook wel echt nog wat EP's en wat singles uitgebracht. En die eerste plaat was wel echt, dat was ook chronologisch volgorde en zo. Dat was echt helemaal, maar het is wel over echt een veel langere tijd geschreven.
0: Ja.
1: Ja. En dan verzamel je alle nummers jij wel bij elkaar.
0: Ja.
1: Er zijn ook wel nummers afgevallen. Die je dan niet meer kan herinneren. Dat is wel zo jammer, hè? Dat ik dan denk...
0: Ja, zo, misschien ook niet, hè?
1: Want ik weet wel voor wat voor deze plaat is afgevallen. Maar ik weet niet dat... Die vorige plaat kan ik me niet meer herinneren.
0: Nee, misschien dat ze gewoon toen belabberd waren.
1: Ja, dat zou niet.

0: Was het moeilijker om deze plaat te schrijven dan de vorige?
1: Ja, ik weet niet meer hoe moeilijk het was om de vorige te schrijven. Het voelde moeilijk, maar het is heel snel gegaan. Dus eigenlijk was het helemaal niet zo moeilijk. Maar het was wel dat in het begin schreef ik echt niet zoveel, maar er waren wel melodielijnen en het moest best wel. Dus de rest was in september alles eigenlijk al opgenomen. En dan had ik voor alle nummers eigenlijk alleen maar een beetje melodie en soms wat teksten. En toen moest ik best wel snel daaraan doorwerken. Maar ik vond het wel heel leuk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze allebei vast zichzelf ingewikkeld zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik las ook dat jij hebt ADHD en jij doet twee studies.
1: Ja.
0: En dan neem ik nog een plaat op. Ik bedoel, volgens mij moet je dan best wel energiemanagement en tijdsmanagement toepassen.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben wel goed. Ik ben heel goed in tijdsmanagement voor een ADHD'er.
0: Ja.
1: Heel goed, maar ik heb op Montessori onderwijs gezeten. Dan moet je alles plannen. Ah. Dus je krijgt een boekje voor het hele jaar wat je moet doen. En ja. Je hebt geen huiswerk, bijna geen uitleggende les. Je kan er docenten gaan voor uitleggen. Je moet alles zelf. Dus ik heb heel jong al geleerd hoe ik moet plannen.
0: Ja.
1: En ik vind mijn opleiding zo leuk. En ik vind het zo leuk om muziek te maken. Dus dan gebeurt het gewoon. Ja.
0: Ja.
1: Het was wel heel taai.
0: Ja.
1: Het is nog steeds wel moeilijk. Ik heb nu gelukkig zomervakantie.
0: Ja.
1: Want die week van de albumrelease, toen was ook mijn laatste week van school. En dan deed ik weer, omdat ik die tweede master, dat is dan onderzoek. Dus dat is eigenlijk alleen maar wiskunde. Dan deed ik formules uitschrijven en dat dan leren coderen. En dan zie je dat ze doen. En toen was ik wel echt af.
0: Ja.
1: Toen was ik wel echt zo. Ik ben blij dat ik zomervakantie heb nu.
0: Ja,
1: maar het is gewoon super leuk. Dus dan werkt het. En het is dag. Want ik ben echt een dagwerker voor school. Dus ik doe gewoon 5 dagen in de week 9 tot 5. Alsof ik al werk.
0: Ja.
1: En dan doe je in de avond pom.
0: Ja.
1: Dus het werkt heel goed samen.
0: Ja, even terug naar het begin. Hoe is pom ontstaan?
1: Zo, ik zat met de bassist op het MBO op PAK in Amsterdam. En toen moesten we een schoolproject doen. En toen zijn we POM begonnen. Toen nog met Joy en ook met Luc. Die kende ik allebei uit Haarlem. En toen hebben we, voordat Justin onze drummer erin zat, twee andere drummers gehad. Toen kwam Justin erbij, want die heeft met Michael, onze bassist, ook in een band gezeten. Toen hebben we dat schoolproject gegaan en toen zijn we doorgegaan.
0: Ja.
1: En nu zijn we hier 8 jaar later.
0: Ja, precies. Ja. En muzikale uitgangspunten, zijn die eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven? Zijn je toch langzaam een beetje gaan verschuiven, ontwikkelen?
1: Ja, maar ik denk altijd in de basis is het nog best wel hetzelfde. Maar dat is ook door. Soms ben ik ook, denk ik ook wel dat het heel erg door mij komt. Zeg maar, ik verander wel mijn zang, maar ik blijf altijd wel. Je, zeg maar, als band ga je anders doen, maar je blijft altijd nog steeds dezelfde combinatie aan mensen. Maar ik denk dat we wel heel erg zijn gegroeid. En wel echt beter weten wat we aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En ook weer andere invloeden. Want. Ja, iedereen is ook over de tijd weer naar andere dingen gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, betekent dat je zeg maar, jullie basisplaat gevonden hebben en van daaruit dus nu gewoon andere dingen laten
1: voortzetten.
0: Ja. Hey, maar jullie hebben dus afgelopen jaar best wel leuke dingen gedaan. Ik zag je bijvoorbeeld bij Sprints 2 jaar geleden het
1: programma.
0: Heeft dat ook nog invloed gehad op.
1: Nou, dat de Sprints show is wel, dat is wel weer echt een uitzondering, want. Er waren niet zoveel mensen, want het heeft niet op de site gestaan dat er een voorprogramma was tot een uur van tevoren. Dus die show zelf heeft niet zoveel gedaan.
0: Nee.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel voorprogramma's gedaan voor echt bands waar dan wat jongere mensen naartoe komen. Dus je had zo Orla Garland en we hadden ook zo iemand. Surfcurs? Die was op TikTok helemaal hem gegaan. En dan heb je dus van die jongeren en die komen daar naartoe. En die blijven dan ook naar je shows komen. Dus ik blijf die zien. En je merkt dat daar echt de meeste invloed zit. Ik ben ook zo iemand geweest. Dan ging ik om 5 uur 's ochtends voor de AFAS live zitten. Toen nog eindelijk musical voor 21 Pilots. Dus ik voel hun ook heel erg. Ik ben van ja, ik begrijp jullie. Jullie zijn hier allemaal lekker aan het campen van tevoren. En dan mogen wij dit voorprogramma doen. En dan bond je ook meer met hun.
0: Ja.
1: En dan komen ze dus ook terug.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, maar ook gewoon, bedoel, Sprints heeft gewoon een enorme energie.
1: Mm-hmm.
0: De manier waarop zij met de show bezig waren, is dat ook een manier geweest dat je denkt van goh, van bepaalde elementen daarvan vind ik toch ook wel interessant om mee te nemen of verder uit te zoeken?
1: Ja, ligt er niet per se van de ex, denk ik, waar we het voorprogramma voor hebben gedaan. Maar ik ben wel bijvoorbeeld in mijn theatraalheid in het optreden enorm geïnspireerd door Mitski. Die is heel theatraal hoe ze optreedt. En ik vind dat super ziek. En dat ben ik toen ook gaan uitproberen.
0: Ja.
1: En dat is ook heel leuk, want het is leuker daardoor om op te treden. Want anders ben je maar die nummers aan het afvinken.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon leuk om ze even zelf ook weer helemaal mee te beleven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Betekent ook dat je de nummers soms een beetje aanpast? Dat je gewoon een zanglijn een klein beetje anders gaat lopen of zo?
1: Ja, we hadden nu op het nieuwe album staat een nummer dat heet Steve. Toen aan het repeteren had ik een andere melodie voor de zanglijn. Alleen dan bouw je dus wel dat je dat niet hebt bedacht toen je die plaat ging opnemen. Want toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Dit is veel leuker.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel. Maar het is wel moeilijker nu, want omdat we al die koren hebben. En ik ben dus niet zo technisch ingesteld. Dus soms kan ik niet meer echt mijn zanglijn aanpassen, omdat ik dan bang ben dat het vals gaat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, dat er natuurlijk bepaalde patronen in zitten. Die,

0: duurt het ongeveer voordat jij een nummer, zeg maar, gewoon dat je een demo hoort, dat je een idee krijgt totdat het nummer, zeg maar...
1: Meteen.
0: Maar dat ook af is.
1: Oh, dat af is, kan 5 minuten duren. Ja. Soms gaat het zo snel. Ja. En soms duurt het een week.
0: Ja.
1: Ligt er ook aan hoeveel tijd je hebt, hè? Dus ja, in de echte uren erin stoppen. Ik denk als je echt naar uren en minuten kijkt, dan kan het dus 10 minuten tot een paar uur duren. Ja. Maar het is ook wel echt verdeeld over dagen heen.
0: Ja, precies. Maar schrijven jullie zo snel?
1: Ja, ja, het, omdat vooral omdat het bij mij echt tot me komt.
0: Ja, precies.
1: Het gaat er een soort van uit.
0: Ja.
1: Opeens is het er.
0: Ja, maar goed, omdat je ook zegt dat je gewoon heel kritisch bent, betekent ook dat je waarschijnlijk ook wel een beschrijft die... Die zegt van ja, het werkt hier voor je van de eikenstroom en product.
1: Ja, maar dan schrijf ik ze dus niet op papier.
0: Nee.
1: Zo erg is het. Dan ben ik al bang dat de rest het gaat gebruiken.
0: Ja.
1: Dus ik heb het dan in mijn hoofd en dan haal ik het meteen weg.
0: Ja.
1: Als ik denk, nah, dit is niks.
0: Nee. Maar goed, ook als jij een nummer hebt dat jij fantastisch vindt, bij de rest iets heeft ze van,
1: ja, dat hadden we wel vlees plaat. En bij, ja, daar heb ik wel de discussie voor verloren, dat was wel jammer. Dat was echt, maar dat was meer omdat ik vond Couplet heel leuk als het Centrumfrein werkte niet. Maar die gaan we wel, die tekst is heel leuk, die gaan we wel hergebruiken.
0: Ja, precies. Ja, nu wordt gewoon later omvergebouwd en dan.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, soms werkt gewoon de melodielijn niet. En dan moet je gewoon de tekst knippen en plakken.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Is dat een moeizaam proces?
1: Nee. Ofwel. Ja, soms het is het vooral moeizaam omdat je dan afscheid moet nemen van stukken van de tekst.
0: Ja.
1: En ik wil heel graag dat het... Hoe ga je dit op dezelfde manier over laten komen met vaak minder ruimte?
0: Ja.
1: Vaak moet er iets weg.
0: Ja, ja, precies. Ja. Het is natuurlijk ook zo'n kindje van je natuurlijk.
1: Ja, het zijn echt mijn baby's en dan moet ik iets weghalen en dan is... Nou, vooral deze plaat was niet zo van, ja, maar dat hoeft toch niet? En ik zei van, nee, maar ik moet dit ene woord wel. Want dat legt dan precies uit wat ik voel. En dat is heel belangrijk voor mij. En dan, ik heb ook wel geleerd in deze plaat om minder koppig te zijn.
0: Ja, maar was trouwens deze plaat, natuurlijk, omdat de aanleiding natuurlijk het ook buiten van je vader was, was het ook deze manier lastiger om dingen los te laten?
1: Nee, maar ook omdat ik dus minder nummers over mezelf schreef.
0: Ja.
1: Dus normaal als ik echt iets als een nummer over mij gaat, dan moet het precies zo gaan als ik het wil. Omdat ik dat dan heel veel waarde aan hecht.
0: Ja.
1: Vooral text-wise. Dat ik ben van nee, ik ga dit niet zo opschrijven. Want dat klopt dus niet bij wie ik ben.
0: Nee.
1: Alleen bij nummers over andere mensen is dat helemaal niet zo belangrijk. Nou, mag dat aangepast worden. Er gaat ook een nummer over Luc. Dus. Toen mocht hij alles aanpassen.
0: Strek je daar dan ook minder aandacht aan? Of,
1: Nee, ik vind allemaal. Ik hou even veel van al mijn nummers. Minder van dat nummer, maar dat heeft niks meer te maken dat er vloed gaat.
0: Nee, we hebben sowieso iets minder mee.
1: Ja, soms heb je gewoon een nummer toch en dan is de rest er zo blij mee en dan denk jij, ja, het is oké. Okay.
2: Gaan we
0: een
2: keer kopen
0: met. Toen waren we klaar. Demo's in de aankomst. Zijn er andere dingen die jullie.
1: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk gewoon, we hebben een heel korte tour. En dan gaan we ook weer een soort door. Want je bent natuurlijk ook heel lang weg geweest. Dus festivals boeken is gewoon moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Want niemand heeft je gezien.
0: Nee.
1: En vooral toen alle festivals werden geboekt, hadden we nog niet eens als eerste single eruit.
0: Nee.
1: Dus het is nu weer gewoon lekker doorschrijven, dat vinden we leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En voorbereiden op misschien volgend jaar als er een festival is.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En misschien een nieuwe plaat. Oh, dat zou mijn, oh, ik zou het heel leuk vinden hoor, maar ik ben ook soort van financieel hoofd en creatief hoofd van de band. Ja. Dus dan moet ik even hard gaan werken.
0: Ja, is het lastig tegenwoordig? Want iedereen kan tegenwoordig gewoon thuis dingen opnemen, iedereen kan dingen op Spotify gooien enzovoorts. Dus het is een beetje, ze zeggen Spotify. Spotify is iets om muziek te ontdekken, maar ik zie het meer gewoon als een groot oerwoud waar heel veel bomen voor staan.
1: Ja, ja, en ik denk ook, wat ik met, ding met Spotify is dat je ook muziek misschien wat minder gaat waarderen, omdat je dus alles kan luisteren.
0: Ja.
1: Vroeger kocht je een plaat, dan kon je naar die plaat luisteren en dan was je daar even mee bezig.
0: Ja.
1: En nu, ik merk dat ook. Zo, heel vaak als ik ineens luister, dan is de tweede luister, dan pas komt het echt even naar binnen.
0: Ja, klopt.
1: Ook met Beer of Mitski, een van mijn favoriete artiesten, die is zo vaak in mijn soort van recommend gekomen. Elke dag dacht ik, nee. En toen heb ik het één keer echt goed geluisterd. Dacht ik, oh, dit is heel leuk.
0: Ja.
1: Alleen dat in Spotify kan ik ook wel echt zo door swipen en zo van er niet veel over nadenken. Ja.

0: heeft, natuurlijk. Nee. Dus dat is heel moeilijk. Ik denk dat het moeilijker is om misschien in de aandacht te komen. Ja. Omdat je ook dat met de social media, en ik ben daar gewoon niet zo van.
1: Nee.
0: Mijn zusje die zit achter ons en die filmt dus de TikToks, omdat ik dat dus niet doe.
1: Nee.
0: En als zij dat dus niet doet, dan wordt het ook niet gedaan. Dat is gewoon, denk ik, moeilijker ook om aandacht te spannen. Daar hebben ook veel mensen in de industrie het over. Dat het gewoon, mensen blijven niet lang bij één ding meer. Het gaat gewoon door en door en door en door.
1: Ja.
0: Dus dat is moeilijk, denk ik, om er doorheen te komen. Ja, en bijvoorbeeld, maar als je bijvoorbeeld op de klassieke manier, bijvoorbeeld via de krant, dan moet je net ook de krantje leuk vinden.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dus je moet altijd ergens doorheen komen. En in het begin was, denk ik, TikTok heel fijn voor kleine artiesten, omdat je dan zonder die klassieke media er doorheen gaat.
1: Ja.
0: Maar nu is het ook weer moeilijk. Ja. Maar dat blijft moeilijk op welke manier dan ook. En we gaan gewoon lekker muziek blijven maken.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
3: Je hebt heel veel conservatoria waar elk jaar dus gewoon, zeg maar, tientallen beentjes uitkomen.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat betekent dat er ook op die manier het ook een beetje overvoerd raakt.
0: Ja, ja.
3: En dan is het natuurlijk lijkt me ook lastig.
0: Maar het is wat het is.
3: Daarom.
0: Gelukkig heb ik. Ja, het is gewoon wat het leuk is. En dan bij ons is er heel veel plezier uitgekomen en ook heel veel optredens. Dat is echt heel leuk. Maar ik zou voor eeuwig muziek blijven maken.
1: Ja.
0: Ja.

En tot zover het interview dat ik had met Lizzie van de band Pom. Op een gezellig marktterrasje in Haarlem. Een week of 3,5 geleden. En tussen de stukken interview door hoorde je de volgende nummers. Lovers, Rover, I Want It, Sickening, High. En dit nummer van de plaat die op 28 mei verscheen. Enlightened Baby. En dat is allemaal van die plaat. Enlightened Baby dus. Die is 28 mei verschenen en werd gepresenteerd in Paradiso in de Bovenzaal. We hebben nog wat tijd over. Dus dat betekent dat ik nog wat extra muziek kan draaien. Zoals bijvoorbeeld een ander nummer van Pom. Ze stonden op 3 juli 2022 tijdens Swat Open Air in het Groenhovenpark in Gouda. Daar heb ik toen opnames van gemaakt. En dan ga je die in één nummer luisteren. Het nummer Bad Dress dus, opgenomen in het Groenhovenpark op 3 juli 2022. Die is nogmaals...

iets wat katerige live versie van Bad Dress van Swat Open Air van 3 juli 2022 door de band POM. Hoor je het nieuwe single van de band Swap Meet, nummer Halfway. Is een single die deze week verscheen. Het is een opwarmertje van de op 17 juli te verschijnen plaat Mount Zero. En daarmee zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1398 van vrijdag 26 juli 2026. Volgende week, ik weet niet wat ik ga doen, waarschijnlijk nieuwe releases of misschien gewoon een beetje freewheelen. Maar in ieder geval, misschien ook wel gedoe is het volgende nummer uitzenden. Het is van de band Ed. Het is een band die komt uit Philadelphia. Ze noemen zich Art Folk. Is een duo en ze spelen best wel wat opmerkelijke muziek. Het is akoestisch, maar dan toch ook weer op een andere manier samengebracht en in vorm gegeven. Het is een single die eergisteren is verschenen en het is een voorlopertje, een opwarmertje voor een band Auto Smile die op 16 oktober gaat verschijnen. Het is ook een titelnummer. Hier hoor je dus Auto Smile van de band Ed. De single die vorige week is uitgekomen. Ze zeggen fijn weekend, tot volgende week. Doei!

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad. U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
8: Gouwenstad Radio presenteert
9: de Golden Oldies Revival.
8: Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
10: Nostalgische Gouden Ouwe.
8: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja. Goedemiddag, luisteraars. We zijn begonnen met de Golden Audition 5. Met een speciale uitgave vandaag. Met een speciale editie. We gaan er 4 doen. 4? Zeg ik. Ja, we gaan er 4 doen. We gaan 4 uitzendingen doen. Als ik achter de microfoon mag zitten hier op zondagmiddag. Op de eerste zondag en de derde zondag van de maand. Met achter de knoppen Remco Blonje. Dan gaan we hier lange platen draaien, long tracks. En dat duurt dan tot begin augustus ongeveer. En dan gaan we dus de lange draaien. De lange hebben we altijd al als stukje item in het uur als ik hier mag zitten. En zo zijn we begonnen met de eerste uitzending. Ik hoop dat u ervan geniet. En dit was Sweet Jane van Lou Reed. En waar gaat dat nummer over? Nou, dat gaat over dat je toch moet proberen te houden van iemand die misschien door een donkere periode heen gaat. Dus het is toch wel een optimistisch nummer. Ja, ik werd gek van dat nummer in 1974. Toen stond het op een live plaat van Lou Reed. En die riff, die bleef maar door je kop zeuren. Ik was niet de enige trouwens die het nummer schitterend vond. Het werd vaak gedraaid op feestjes. Lange plaat, dus 8:03. De eerste waar we mee zijn begonnen. Ja, Lou Reed is er ook al niet meer. En het nummer stamt ook uit zijn Velvet Underground periode. Loaded op die plaat werd het voor het eerst kenbaar gemaakt, 1970. We gaan van 1973, gaan we naar 1989. Don Henley leek een beetje voorspellende gaven te hebben, want New York Minute werd veel gedraaid in 2001. Toen er een ramp plaatsvond in New York, we weten het allemaal. En New York Minute schreef hij in 1989, stond op zijn plaat The End of Innocence. En we gaan draaien. Een nummer New York Minute dat hij ook met de Eagles vaak uitvoerde. 6:35 lang, prachtig nummer. Don Henley.

Ja, luisteraars. Don Henley, prachtig. Dat was even stil genieten van ons allebei. We gaan naar 1978. Van 1989 gaan we naar 1978. Daar hadden we de groep Boston. Ja, en het nummer Don't Look Back wat we gaan draaien is een bekende hit van de Amerikaanse rockband Boston. Geschreven door de bandleider en gitarist. En ja, typische, je hoort die gitaarklank al, die zijn juist zo goed van Boston. Van die Tom Scholz. En het nummer vertelt de boodschap, en dat hoor je gelijk natuurlijk, dat je niet moet terugkijken naar het verleden. De tekst moedigt aan om verder te gaan met je leven en te focussen op de nieuwe dag die aanbreekt. Ja, blijf prachtig, ik blijf ervan genieten. Ik vond het mooi en ik vind het mooi. Don't Look Back, Boston.

De Golden Oldies Revival. Ja, luister, we zijn nog steeds bezig met de Golden Oldies Revival. En we zijn met de lange platen bezig. Het item De Lange. Wat we natuurlijk altijd hebben als ik achter de microfoon moest zitten. En ik ben er blij om dat eens een keertje te doen. Lekkere lange platen draaien samen met Remco Bologne. En we zijn bij Boston geëindigd net uit 1978. En we gaan van 1978 naar een plaatje. Nou ja, een plaatje, een plaat, een lange plaat. 1976, ja, mooi jaar was dat. De Eagles kwamen met Hotel California. En Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Dat was ook een plaat die heel hoog eindigde in de jaarlijstjes. En op die plaat, daar staat een nummer. Ja, dat gaat eigenlijk over, ja, dat Stevie, die kon het moeilijk verkroppen in het nummer. Dat zijn lief een andere koos. En ja, dat was Another Star. Hij accepteerde het, hij moest het accepteren. Maar ja, hij zou er altijd zielepijn van hebben. Daar gaat het nummer over. En 8 minuten lang. En het mooie is dat er eigenlijk het tegenovergestelde hoor je. Want dat is een heel vrolijk, noem het maar, een uptempo ritme. Letten. Maar daarom ook wel lekker. Want het is een uitermate goed nummer om op te kunnen improviseren. Om op te kunnen improviseren. We gaan luisteren naar Another Star van Stevie Wonder. 8 minuten 25.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: En we zijn nog steeds bezig met lange platen, luisteraars. En we hebben net de zinnenkikker in mijn keeltje, die is weg. Stevie Wonder, en we gaan van Stevie Wonder van 1976 gaan we naar 1974. Het gaat over een nummer, over een jonge vrouw, Mary, en haar vriend om een laatste kans om het echt te maken. Het nummer opent met een prachtige piano bespeeld door Roy Bittan. En dan weten mensen al waar het om gaat. En een mondharmonica gespeeld door een man die het nummer schreef. Het nummer werd geleidelijk harder in instrumentatie, tempo en intensiteit. Opgenomen pas in de beste 500 nummers. In het belangrijke blad, en dat kennen we allemaal, het Amerikaanse blad natuurlijk, Rolling Stone. Ja, ik vind het een van de mooiste van Bruce Springsteen, want daar hebben we het over. En daar gaan we naar luisteren uit 1974. De live LP is ook een hele mooie versie. 1975, 1985. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen dus. Ik heb het al gezegd. Thunder Road. 4 minuten 49 lang.

Ja, nou, daar is Bruce, de Boss. Prachtig. En ik wil nog even vermelden dat dat nummer, dat staat centraal. De makers van Stranger Things, die serie is denk ik bij velen bekend als iets streamt. Er is weer een nieuwe streamserie, The Boroughs. En dat gaat over oudere mensen die het een en ander meemaken. En dat is wel een aanrader, want daar staat dit nummer centraal. The Boroughs heet die. Goed, we gaan van Bruce gaan we naar Focus. En dat was in 1971 het gejodel van Thijs van Leer. En de virtueuze gitaarpartijen van Jan Akkerman kwamen schitterend samen in het volgende nummer, Moving Waves. Dat is het album waar het op staat. En ja, het heeft er wel voor gezorgd dat Jan Akkerman op een gegeven moment zei, ja, ik kan het gejodel van die man echt niet meer aanhoren. Maakt niet uit, ze hebben prachtige muziek samengemaakt. En ja, Hocus Pocus is er eentje van. En ook een prachtig intro, moet ik zeggen. Blijf zo. En we gaan in de lange, want daar zijn we nog steeds mee bezig, luisteraars. Een special vol lange platen, de lange, in de Golden Oldies Revival. Focus.

0: Wine Cellar. Yeah, yeah,
1: yeah. Here they are. Here they are. The Beatles. Ja, luister, we gaan naar het jaar 1967 en we hebben een lange track van de Beatles uitgekozen in natuurlijk De Lange. En dat is Day in the Life. We hoeven er verder niks over te vertellen. Van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Geniet van deze.

Ja, luister, staat er wat er ook nog bij, hè? Dat is, dan is de hele tijd stil en dan denk je, is, ja, maar dit hoort erbij. Dat is de hele plaat van de Beatles. En ja, ik dank aan de overkant uiteraard voor deze de lange special Remco Blonje. En we gaan eruit met de Beach Boys natuurlijk. En dat is het plaatje All This Is Dead van So Tough uit 1973. Ik zou zeggen, maak wat moois van en take care.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Gouwe Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: ريف. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكورج معا نزيد ساعة تنتا رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustat.nl/arif.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Halberstad.
7: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, nee, Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!